nangu mbida pidziwa verbu ne yanensa maningi ne mbida pidziwa basi mbida pidziwa verbu ne mbida pidziwa hii si so base vesera radio 15:29 tere kubva kuimba kwa Good Boy na Putu Kit.